zanga. Unangumana kupi mundu anafuna kondalimira nangazira. Oh, nakani mkazanga.